Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Where the music never stops. We are officially the

Dit is Pastor Leeuw met het radionieuws. De landen van de OPEC en Rusland gaan naar verwachting vanaf september hun olieproductie opnieuw opvoeren, zo meldt persbureau Reuters. De olieproducenten nemen hierover eind volgende week een beslissing. De productiequota waren in de zomermaanden ook al gestegen. Wel hebben verschillende landen problemen met de winning en het transport van de olie vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Een verhoging van de quota kan een dempend effect op de wereldolieprijs hebben. De 54-jarige man uit Roosendaal, die vorige week werd opgepakt voor het in brand steken van 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord dan wel doodslag. Dat meldt de NOS na berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad. 5 huisjes brandden volledig af. Een 6e raakte zwaar beschadigd. De mensen die erin lagen te slapen konden aan het vuur ontsnappen. Volgens het dagblad zouden er problemen in de relationele sfeer spelen. De door de Oekraïense president Zelensky ontslagen minister van Defensie, Fedorov, weigert om vicepremier in zijn regering te worden en wil zijn vroegere functie terug. Zelensky had Fedorov ontslagen omdat hij een conflict had met de hoogste baas van het leger, Sirski. Maar na massale protesten van de bevolking ontsloeg Zelensky ook Sirski. De demonstranten eisen de terugkeer van Fedorov als defensieminister. Volgens een ingewijde bron zijn beide mannen daarover in gesprek. De Efteling moet stoppen met het onbeperkt verkopen van suikerhoudende frisdranken. Die oproep doen artsen, tandartsen en gezondheidsorganisaties als de Hartstichting. Bezoekers van het Brabantse pretpark kunnen voor €17 een beker kopen die zij de hele dag onbeperkt kunnen vullen. De Efteling zegt dat de kinderen de beker ook kunnen vullen met water of suikervrije drankjes. Het weer, droog en half tot zwaar bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Overdag wordt het 22 tot 25 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwssite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde 2 mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op 1 na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: We are a

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De spanningen tussen de VS en Iran lopen al bijna 2 weken op. Intussen zijn ook 2 Saoedische olietankers geraakt bij de aanvallen van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Tegen nieuwsite Axios zei Trump een grotere aanval op Iran dan ooit tevoren te overwegen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. 1 persoon is aangehouden en de douane onderzoekt de zaak. Dit jaar nam de douane al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag. De dienst zegt dat de smokkel van tabak is uitgegroeid tot een erg belangrijk verdienmodel voor criminelen. Bijna nergens zijn legale sigaretten zo duur als in Nederland. Een pakje met 20 sigaretten kost zo'n 11 euro. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: We are officially the hottest AM station.
4: 8, 9, 1. Beleef de 70s.

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. De Verenigde Staten gaan de bevroren Iraanse tegoeden gebruiken om schade aan de schepen en hun lading in en rond de Persische Golf te vergoeden. Volgens president Trump is dat een eerlijke manier om die schade te betalen. De politie heeft op de snelweg A7 bij Bad Nieuweschans, dicht bij de Duitse grens, 1,2 miljoen nepsigaretten gevonden in een laadruim van een busje. Het weer, half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is even de hart van de ANWB. File aan de grens op de A12 vanuit Arnhem, 3 kilometer, 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda zorgen ook nu voor file bij Dordrecht 4 kilometer en 10 minuten vertraging.

Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd, krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend

0: verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. 10.000 mensen zijn geëvacueerd. Door de maatregel komt de coördinatie van de brandbestrijding in handen van een militaire noodeenheid. Ook in delen van Italië en Frankrijk woeden grote natuurbranden door extreme hitte en harde wind. Volgens Europese satellietgegevens is dit jaar nu al sprake van het op één na grootste verbrande oppervlak ooit gemeten in de Europese Unie. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuikweer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file tussen Zevenaar en de grens en de vertraging is 10 minuten.
2: We are officially the hottest AM station.
3: 891. Beleef de jaren

0: Dit is KBC Radio. Beleef de jaren 80.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. In Spanje is een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en de provincie Avila vanwege grote bosbranden. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kaakweer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 2 kilometer file 10 minuten vertraging door een vrachtwagenongeluk. Op de A16 Rotterdam richting Breda bij Rotterdam-Kralingen 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.

0: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijs.

0: is keuringsarts.nl.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. Economieën die al een verbod op gedwongen arbeid hebben ingevoerd, krijgen het lagere tarief van 10% opgelegd, zoals de EU en het Verenigd Koninkrijk en Canada. Andere landen, zoals China en Japan, krijgen een hoger tarief van 12,5%. Veel landen hebben al woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe importheffingen van de VS. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Het verbod geldt de komende 3 maanden elke nacht van 11 tot 5 uur. Mensen die er niet wonen, werken of op bezoek zijn, mogen dan de wijk niet in. De maatregelen moeten een eind maken aan de overlast, zoals straatraces, harde muziek en gebruik van lachgas en drugs. De Rotterdamse burgemeester Schouten wil de rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kaakweer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Bij Kuik hebben militairen zoals ieder jaar een pontonbrug aangelegd over de Maas, waar de duizenden wandelaars overheen moeten. Door de lage waterstand moest de brug wel worden aangepast. Er is een extra brugdeel aangelegd van wal naar wal. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht door een ongeluk 6 kilometer file tussen Poorn en afrit Maastricht Airport. De weg is weer vrij. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de grens 10 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Door een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel 7 kilometer file vanaf afrit Numansdorp een kwartier vertraging. De weg is weer vrij.
3: We are officially the hottest AM station.
4: 891.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten willen nieuwe invoerheffingen van 10 tot 12,5% opleggen aan landen die zich onvoldoende zouden verzetten tegen de invoer van goederen die gemaakt zijn met dwangarbeid. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. In een deel van de Rotterdamse wijk De Esch is de eerste dag van het nieuwe gebiedsverbod rustig verlopen. De politie bekeurde twee mannen die daarna de wijk verlieten. Vandaag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De laatste etappe voert de wandelaars via Kuik weer naar Nijmegen, waar ze aankomen op de Sint-Anna-straat, die voor die gelegenheid traditiegetrouw is omgedoopt tot Via Gladiola. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891. KBC.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
5: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Buitenlandchef Callas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat staat nergens op, zei Callas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. In de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is bij een Russisch bombardement een dode gevallen en raakten 25 mensen gewond, melden lokale autoriteiten. Volgens de gouverneur van het gebied heeft het Russische leger zeker 5 bommen in de stad afgevuurd. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische stad Sint-Petersburg. Daarbij zou een magazijn zijn geraakt dat in brand vloog, melden lokale media. De aanval op Sint-Petersburg en specifiek op Russische energie, militaire en logistieke locaties zijn de afgelopen weken opgevoerd. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Volgens Macron kan Frankrijk rekenen op speciale busvliegtuigen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Bij de Zuid-Franse stad Bordeaux is inmiddels 2400 hectare bosgebied verbrand. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd vanwege de uitstaande branden in Zuid-Europa. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden.

0: Ade. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen: de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontrole staat 20 minuten oponthoud. A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder heb je een kleine 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A16. En verder vertraging nog op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik staat 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd.

Vanuit een kraakheldere studio van het Zoute Uur hoorde je Scritti Paletti, grappige naam. Het Zoute Uur is schoon begonnen dankzij Chantalleke, die hier even een lapje over het bureau heeft gehaald. Ja, drie bedrijfstalen bij de Zwitsers-Nederlandse organisatie RNI, Radio Noordzee Internationaal, Radio Noordzee International. Radio Noordzee Internationaal. Ik vertel het allemaal over een half uur. En voor die tijd hebben we veel lekkere muziek. Zoals muziek van Diana Ross en The Supremes, Thelma Houston, Billy Joel, The Partridge Family en vele, vele andere topartiesten uit de periode van de zeezenders. Nu in het Duits Cindy und Bert met een meezingen. Aber am Abend, daar spielt

Ik had hem al toegezegd, dit leuke nummer Love Child uit de jaren 60 van Diana Ross en de Supremes, toen ze nog samen platen opnamen en optraden.

0: Just what do people think of the Ed Stewart program? Well, this is something we were determined to find out, and we did, in the busy streets of London town.
1: Yes, well, I think it's absolutely superb, darling.
2: Yes, well, I think it's positively delicious.
3: Yes, well, I always listen when I possibly can, yes.
1: Yeah, that's the one with the hole, isn't it?
4: Yeah, like, thank you much a chance of listening to radio, you see, boy. But when I do the shows, usually on a radio, you know?
0: And finally, I'd just like to ask this distinguished-looking gentleman what his views are. Excuse me, sir.
4: Shut up.
0: Excuse me, sir. What are your views on the Ed Stewart programme? Thank you, sir.
5: Yes, everybody loves the Ed Stewart Show.
6: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Buitenlandchef Callas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. In de Zuid-Oekraïnse stad Zaporizhia is bij een Russisch bombardement een dode gevallen en raakten 25 mensen gewond, melden lokale autoriteiten. De Franse president Macron krijgt van de Europese Unie hulp om de grote bosbranden in zijn land te bestrijden. Ook Spanje kampt met natuurbranden en Madrid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
13: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
14: Ook adverteren op KBC Radio, sales@kbcradio.nl. sales@kbcradio.nl.
15: Mi amigo! Music! Is the new Radio Caroline.

0: Mooi om André van Duin voorbij te horen komen op zender met een hit van hem uit 1984, want het is zomer. Bij Radio Noordzee Internationaal, RNI, gingen de Engelstalige DJ's en de Nederlandse jocks collegiaal met elkaar om. Sommige Engelstalige heren, altijd mannen, verstonden en of spraken een beetje Nederlands, maar moeite om echt Nederlands of Duits te leren deden de heren eigenlijk niet. Konden we het trouwens lekker over ze kletsen aan tafel in de kombuis. Maar goed, behalve Bob Noakes, ik heb hem al eens vaker genoemd in de show, die is perfect Nederlandstalig. Hij woont tegenwoordig in Kortrijk en hij spreekt natuurlijk Engels, Duits, Nederlands. Dat waren de bedrijfstalen van de Zwitsers-Nederlandse organisatie RNI. Trouwens, die Bob, hè, die spreekt dus Engels, knap voor een Engelsman, toch? Die spreekt Nederlands, helemaal knap voor een Engelsman. En hij spreekt vachement bien la langue française. Dat vind ik bewonderenswaardig. Maestro, door met de muziek. En die muziek is in het Engels, Under the Boardwalk van Bruce Willis.
1: Hey Bruno.
2: Say, what's up, fellas?
1: Hanging out down

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Die vernuftige meneren van Toshiba toch. Hun Toshiba SM290C radio stereo combinatie verandert uw huiskamer in een complete concertzaal. Goed onthouden. Een compacte stereo ontvanger plus platenspeler plus twee luidsprekerboxen voor maar 748 gulden.
3: Ja, ja, ja, Toshiba!
4: Je kan veel zeggen van die Wrangler jeans, maar of je rechts bent of links, Wrangler jeans zitten anti-autoritair democratisch. Eén pijp links, één pijp rechts. En de politiek blijft in het midden.
5: Wrangler, die zit.

Via Conni van Paolo Conte uit Italië. En Paolo Conte is een bijzondere man. Hij componeert liedjes, hij zingt liedjes en hij speelt allerlei instrumenten. En hij is advocaat. Nou, kom er maar eens om. Voor mij zit het er weer op. Het klokje van gehoorzaamheid tikt. Mooie dag nog en blijf bij ons. Blijf bij KBC Radio, waar de muziek continueert.

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl. KBC.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op het appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is een nieuwe poging om hardnekkige veelplegers in het verkeer te stoppen. Maar geldt voor alle deelnemers aan het verkeer, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar tijd komen mensen op een lijst met veelplegers. Informatics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die door criminelen gemaakt zijn met AI. Criminele bendes belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Informatics, meldt de krant. Vorig jaar ging het nog om enkele tientallen meldingen, maar dit jaar is het aantal dus opgelopen tot meer dan 20.000. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. De EU zou zich onvoldoende inspannen om gedwongen arbeid tegen te gaan. Dat staat nergens op, zei Kallas op een ASEAN-bijeenkomst in Manila. Volgens haar houdt de EU zich netjes aan de afspraken over gedwongen arbeid. Ze vraagt de VS om opheldering. Naast de EU hebben veel landen ook woedend en verbaasd gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen.

0: Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Iran heeft ook de droneaanval op Jordanië opgeëist. Daar waren hangars voor het onderhoud van de vliegtuigen en kazernes het doelwit. Het is inmiddels al de 13e nacht op rij dat er in de oorlog tussen Iran en de VS over en weer aanvallen zijn. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Het is drukker aan het worden op de A12 vanuit Arnhem. Bij de Duitse grens is de vertraging al een half uur. Een half uur vertraging is ook op de A16 Rotterdam richting Breda ontstaan in een file van 7 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en de Drechttunnel. Er is 1 tunnelbuis van de Drechttunnel dicht door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Dat gaat nog wel even duren. Verkeer kan omrijden via de Heidenoordtunnel en knooppunt Sabina. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder. A73 Nijmegen-Maasbracht is druk tussen afrit Nijmegen en Kuik, 10 kilometer, een half uur vertraging. It's right.

Libera all'anima uit het jaar 1991. Van zanger Joe Vanotti. Joe Vanotti. Zo heet hij eigenlijk helemaal niet, maar zijn moeder riep hem wel altijd zo. Als hij moest komen eten, als hij er aan het buitenspelen was. Hè. Joe Vanotti, binnenkomen en stel een beetje. Lorenzo Constantino, zo heet hij eigenlijk. Cherubini, beter bekend dus als Joe Vanotti. En je hoorde hem zojuist met Libera all'anima. Hij lijkt een beetje, hij is trouwens bijna, hij is hetzelfde goede bouwjaar als ik. Hij lijkt een beetje op Job, vind ik. Op La Fuente. La Fuente is deze. Oh, I'm like damn. I'm like who? Ja, maar like La Fuente. Lorenzo dus Constantino Cherubini. In Italië geboren. Hij wordt dus net als ik al 60 ben geworden. 27 september is hij jarig. Hij is 59. Die Job trouwens is veel jonger. La Fuente is 42. Ja, die wordt nog wel 43. In Eindhoven geboren op 13 oktober. Eindhoven de gekste. En dat was hij dan. Ja, die timmert lekker aan de weg. Over de weg gesproken. Lekker onderweg, mensen. Hallo. Onderweg op KBC Radio op 891. En via 1008 kHz op de Middengolf. Leuk om te luisteren als je in Nederland een keertje inprikt op AM. Marcel Duitser heeft dat bijvoorbeeld gisteren weer gedaan. Heel grappig, of eergisteren was het geloof ik. Of niet Marcel, was dat al eerder? Ja, het was woensdag was dat inderdaad, eergisteren. Dat is leuk om even te kijken. Speaking about Marcel Duitser. Schönen guten Morgen Marcel. Maar ik kan gewoon Nederlands praten, natuurlijk ja. Hij zegt, ik ben vandaag onverwacht vrij. Ik denk prestatieverlof. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook, ja. Eigenlijk zou je dan gewoon 3 weken vrij moeten hebben voor je prestaties die je altijd levert, Marcel. Goed dat je er bent, thuis dus. En Daphne, je vrouw, is ook thuis. En Marcel schrijft zojuist in een berichtje. Hij zegt, ik heb net mijn moeder opgehaald van het station, want die komt in de tuin bij ons. Al gezellig, het is lekker weer ook, hè. Bij mij is het zonnetje er net doorgekomen. En gezellig dat ze bij je is. Dat scheelt mij 3 koffie minder aanbieden, want bij deze vraag je er al om. Dus ik ga ervoor. Bakkie 1 die is meteen voor je moeder. Bakkie 2 is voor Daphne. En de derde, oh, dan geeft hij een storing aan. Ja, sorry Marcel. Nee, een grapje. Die is er ook. Koffie doen we er lekker bij, hè? En voor iedereen natuurlijk. Hè? Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Of je nou lekker een vrije prestatieverlofdag hebt, vakantie hebt of lekker aan het rijden bent. Ik rij graag met je mee. Dit is Onderweg op KBC. Hannes is er ook al bij gekomen. Hans, Ruud, Edwin, Cowboy Phil in België en Harry in Brisbane. Ik noem even wat namen, zometeen hoor je meer nummers. Namen en rugnummers wil ik zeggen.

Dat was Third World, Now That We Found Love. Back to the 70s. In onderweg op KBC Radio, op 891, de Middengolf en 1008 op de Middengolf. En altijd via de diverse radio apps. Kun je waar je wilt ook lekker luisteren. En ook via barregaanderadio.nl en hollandspalet.nl en de Laag Totaal. Die dit signaal dan weer doorgeven. Vinden we fijn. Harry in Brisbane, how you doing, mate? Vraag ik eventjes tussen neus en lippen door. Hij is er wel bij. De aanwezigheid is er, maar weinig input. Nee, weinig concrete persoonlijke input. Dat vind ik toch wel even interessant om te weten. Moet me toch een beetje bekommeren om deze luisteraar Down Under. Nice to have you with us, Harry. Always. Ruud, Rauwe Ruud is erbij gekomen. Hij is onderweg vanuit mijn locatie in Zwitserland. Is het nu nog maar 718 kilometer naar huis. Oké, nou dat ga je maar redden. Maar niet op één dag. Ik kan de hele dag luisteren, dus maak er maar wel een leuke show van. Nou, het wordt niks meer vandaag, staat er ook bij. Om thuis te komen niet, nee. Dat ga je niet redden, denk je dan. Terwijl je eigenlijk wel 140 zou willen rijden. Theoretisch zou dat wel kunnen. Trap de begrenzer eruit en je bent er. Nou ja, dan is het nog doortrappen. Maar goed. Hoe dan ook, Ruud, Rauwe Ruud. Onderweg voor Intersprint en onderweg naar de KSA. Alvast een goed weekend gewenst voor jou. En fijn dat je even een berichtje stuurt. En als je nou ook onderweg bent en niks kunt sturen, hooguit een Bluetooth duimpje, dan vind ik dat ook prima. Krijg even mij zo'n duimpje terug. Cowboy Phil in België. Ik ben onderweg met de bus. Dat kan ook. Naar het werk. Ik heb daarvoor wel meer dan een half uur moeten wachten op die bus. Je kan beter met je eigen taxi gaan, volgens mij, Philip. Het is hier in Kontich 18 graden. We praten nu over een uur geleden trouwens. Dus ik neem aan dat het nu al 19 is. Hoop ik. Terwijl het zonnetje erdoor komt. Misschien is het al wel 20 graden. Fijne uitzending. Met de bus naar het werk. Fijne uitzending. Iedereen veilige kilometers. En voor iedereen ook een prettig weekend gewenst. Weekend gewenst. Toegewenst van Cowboy Phil. Tot volgende week. Staat erbij. Nou zeker. Ik hou me aanbevolen. Wel leuk. Jeroen en Koen onderweg. Onderweg naar leuke dingen volgens mij. Koen is met zijn vader mee deze week. Dus leuke vooruitzichten voor het weekend. En ja. Dan. Schönen guten Morgen vanuit Wacken. Open air. Niet te filmen, wat is het groot. Laat Edwin weten. Edwin Tempelman die is daar voor Pultrum. Ik zie daar op de foto's inderdaad. Politie zie ik staan. Maar dat is geen controle. Dat is gewoon een punt. Wacken is het grote muziekfestijn dat plaatsvindt in Wacken. Noordelijk van Hamburg. Maar het is dus niet te filmen. Wat een groot terrein. Even aggregaten plaatsen. En dan ga ik gewoon vol gas naar huis. Koffie. Lekker. Dat doen we. Oh, en met een vleugje stevigheid. Om een beetje in de stemming te komen. Def Leppard en Animal. Want dat is een van de bands die hier volgend weekend staan. Ja, het is nu nog niet, hè, inderdaad. Ja. Het is de opbouwende fase. En daar zorgen jullie bij Pultrum wel weer voor, natuurlijk. Wakken. Niet te ver doorrijden, dan zit je zo bij Helgoland. Dan moet je nog een stukje zwemmen trouwens. Ja, het is weer een keur aan artiesten. Ik zat op Facebook onder wel even te kijken en op diverse internetpagina's. Het is wel weer groot. Tienduizenden mensen, zeg ik dan maar even voor het gemak, die daar naartoe komen. Wakken Open Air Festival 2026. En dat begint volgend weekend. Het zal misschien vrijdag al beginnen of donderdag. Even kijken hoor. Niet dat ik er naartoe ga, helemaal niet. Maar ik vind het wel leuk om even te weten waar jullie naartoe gaan. En waarvoor? Nou, ik kom het nu niet tegen wanneer. Maakt niet uit. De aggregaten worden geplaatst. Dat is een goede zaak. Dat is een goede zaak. Dan is er in ieder geval genoeg stroom voordat de stroom met mensen echt op gang gaat komen. Onderweg op KBC Radio met messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Kom ik bij wat berichtjes en foto's intussen ook van de Viking. En wat stuurt hij dan? Nou, goedemorgen Bob. Vanmorgen heb ik even een andere kleur truck. Ik zie het op die foto. Een gele, hè? Om een rondje Nederland te rijden. Het lijkt wel een ANWB-vrachtwagen dit. Nee, dat is het niet. Even kijken hoor. Ja, geel inderdaad. Dus de Jumbo kleur. Alleen dan zonder Jumbo erop. Of, nee, Shell is het niet. Het is de Jumbo kleur dit. Maar dat kan niet met banden, volgens mij. Nou wel, je weet het maar nooit. Nou, goed. Een rondje Nederland dus. Truck aan de gang gebracht, even aankoppelen en op weg gegaan naar Alphen aan de Rijn. Ah, het is een zeemankleur. Leiderdorp, Katwijk, Hoofddorp, Haarlem, Amsterdam, Aalsmeer, lijkt wel een liedje. Meidrecht, Vinkeveen,
Genoeg te doen voor Hans de Viking. Met 20 graden en het oortje in om te luisteren, wens ik alvast iedereen de groetjes en een prettig weekend. Kijk eens aan. Nou, dit waren even 3-4 foto's die ik beschreef. Ik heb er nog 14 te gaan, dus ik kan de hele rit alweer meemaken. Ja. Nee, toch banden zie ik op de foto. Dat kan ik bijna niet missen natuurlijk. Hannes, Ton Trans is erbij. Bob, onderwegjes. Laatste pendel voor deze week. Ja, nu dan op naar Bladel om daar de boel vol te zetten voor komende maandag. Bob, dubbel op. Vandaag Q65. Hoe kom je daar nou bij? Ik heb het niet beloofd gisteren. Jij kwam, je zat een beetje aan te dringen om dat gisteren te doen. Toen besloot ik om mijn eigen input een beetje erdoor te drukken. Ik heb gezegd, nou, wie weet. Maar oké, wie weet. Straks om 11:50 twee of drie nummers van deze nederpopband Q65. En heb je ook het nummer American Breed, Bend Me, Shape Me? Wat denk je? Natuurlijk heb ik dat. Misschien met trouwens ook een versie te winnen die ik niet heb, volgens mij. Maar wel op een verzamel-LP, maar die moet ik uit de retro-studio gaan halen, die nog steeds in opbouw is trouwens. Ook in het nieuwe huis nog niet klaar. In het oude huis heeft het 3 jaar geduurd en dat is niet afgekomen. Maar nu heb ik al een vooruitzicht dat het hier wel gaat lukken. Bend Me, Shape Me is er ook van die Outsiders, van Amen Corner en die American Breed. En, niet te vergeten, Bend Me, Shape Me is er ook van Sheila, volgens mij. Gilla, zo schrijf je dat. Uit Duitsland, zo'n Frank Farian Production. Dat denk ik in één aan. Ja, die heeft dat ook gecoverd. Die zangeres en Frank Farian dus. Hannes Ton Trans. Nou, ik zal kijken wat ik, of ik je een beetje goed gezind ben. Altijd eigenlijk wel natuurlijk, ja. Of ik je een beetje kan plezieren vandaag. En iedere andere ook natuurlijk, ja. Met een verse bak koffie. En ANWB verkeersinformatie voor Hollanda. Olé, heb je het al gehad? Krijg je zometeen om 10:30 weer een update. De Europese reis- en verkeersinformatie, dat krijg je zometeen alweer voorgeschoteld. Maar eerst die American Breed. Hey Hannes. Hannes loopt op klompen. En als het op rolletjes loopt, is het helemaal goed. Onderweg op KBC.

The American Breed, het origineel uit 1968. Het was een one-hit wonder voor American Breed. Ze hebben wel muziek uitgebracht die leuk is, maar dit was eigenlijk een enige grote succes. Ik toch nog heel even voor de AWB uit, nog eventjes de originele gecoverd door Eamon Conner, Bambi Shape Me. Even een klein stukje. Ja.

Ja, is toch leuk? Deze versie vind ik eigenlijk nog leuk. Nou, dat mag ik niet zeggen. Het origineel is altijd leuk natuurlijk, ja. Nou, nu we toch met Ben Michemi bezig zijn. Ik heb toch even gezocht en zoekt en gij zult vinden. Dit is die van Frank Varian, die productie uit 1978. Ben Me, Shape Me van zangeres Gila dus. Gaat ze nog zingen vandaag? Ik denk het wel. Ik zit onder andere een oude videoclip te kijken. Zo'n top-op videoclip. Luister goed. Ja, dit is ook gezellig, of niet? Hannes wordt op zijn wenken bediend. Ik ook, vind het leuk trouwens. Nou, dit kennen we.

0: Het is uit het Duitse programma Muzieklalen. Er zit onder wel die videoclip te kijken. Ik heb trouwens het idee dat het een Spaanse productie is. Maar goed, dit even terzijde. Goed, tot zover. Alles doorrijden. Wij allemaal trouwens. Maar eerst de verkeersinformatie van de ANWB.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
0: Zeg het maar.
1: In Duitsland is de A40 Duisburg-Essen van een donderdagavond, 24 juli, 8 uur 's avonds, een week lang afgesloten in beide richtingen tussen Mülheim an der Ruhr, Winkhausen en Essen-Oost. Dat duurt nog tot 30 juli, 5 uur in de ochtend. De populaire vakantieroute via de A61 München-Gladbach-Venlo wordt komend weekend afgesloten tussen knooppunt München-Gladbach en Viersen. Dat is van zaterdagavond 6 uur tot zondagochtend 9 uur. De A2 Hannover richting Berlijn is binnenkort 2 weekends vanwege werkzaamheden afgesloten bij Hannover. Van 31 juli tot 3 augustus en van 7 augustus een week later is de weg dicht tussen Hannover-West en Hannover-Botveld. In Frankrijk is de A6 Parijs-Dijon weer grotendeels open naar de bosbranden bij Fontainebleau. Er blijft voorlopig wel 1 rijstrook afgesloten daar, zodat het gebied goed bereikbaar blijft voor blussende hulpdiensten. In de regio Var zijn verschillende wegen dicht door een natuurbrand ten oosten van Barjol. In België is aanstaande zaterdag 25 juli de ring R2 bij Antwerpen. Daar is de Beverentunnel in beide richtingen dicht. De afsluiting is van 's ochtends 6 uur en duurt tot middernacht. Het verkeer wordt bovengronds via de haven van Antwerpen omgeleid. In Italië moet het verkeer komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Dat is iets ten noorden van Varna. Daar wordt aan de weg gewerkt en op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten.
0: Roberto, gracias. Oh nee, dat is Spaans. Zei ik zo nog een beetje Spaans in mijn hoofd van Gila. Hey, dit is Matt Cohen op KBC. Keep My Cool uit 2015. Lekker onderweg.

0: Met Con op KBC Radio. Een hoop geschreeuw erbij, maar wel een lekker plaatje, toch? Kleine correctie. The American Breed had inderdaad een groot succes met het nummer uit 1968, Bend Me, Shape Me, dat ik in 17 versies liet horen. Het is geschreven door Scott English en Larry Welsh in het jaar 1966, dus nog voor The American Breed. En het werd als eerste uitgebracht door The Outsiders. En niet de Nederlandse Outsiders, maar Engelse, nee, de Amerikaanse band The Outsiders. Dan weet je dat ook weer. En ik heb mezelf mooi weer gecorrigeerd.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op het appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Informatics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen. Dat meldt de Telegraaf. Buitenlandchef Kallas van de Europese Unie twijfelt over de beweegredenen van de regering Trump voor het opleggen van nieuwe invoerheffingen op producten uit de EU. Iran heeft droneaanvallen uitgevoerd op infrastructuur die gebruikt wordt door het Amerikaanse leger in Bahrein en Jordanië. De aanvallen zouden een antwoord zijn op Amerikaanse bombardementen op Iraans grondgebied, waarbij volgens Iran 4 doden zijn gevallen. Het weer half tot zwaar bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is er meer zon en bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 25 graden.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Het wordt alweer drukker op de weg. Op de A2 Utrecht Den Bosch staat een kwartier vertraging voor de 5 kilometer file tussen Beest en Waardenburg. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 25 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens in 6 kilometer file. Door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel. Op de A16 vanuit Rotterdam 8 kilometer file tussen Knopend Ridderkerk en de tunnel. 35 minuten vertraging. Er is maar 1 tunnelbuis open. Verkeer kan omrijden via Heinenoordtunnel en Knopend Sabina. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. A325 naar Arnhem, Duitse grens tussen Knopend Ressen en Nijmegen 20 minuten vertraging in 2 kilometer file.
2: Hits from the Heartland.
3: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.
4: Hits from the Heartland on the Mighty KBC.
5: Onderweg met Bob van Beten.
6: KBC.

Def Leppard. Het 87, ja, zo ging dat, hè. Tjonge, jongen, lekkere plaat, hoor. Goed aangevraagd door Edwin. Natuurlijk is het altijd, de aanvraag is altijd goed, maar ik bedoel, lekkere keuze. Ze staan dus op Bakken Open Air in Duitsland. Ik vind het nog steeds een beetje, ik zit er bijna in Denemarken als je vanuit Hamburg een beetje doorrijdt. Maar oké, in gedachten, maar het is wel degelijk Duitsland. In Noord-Duitsland vindt het festival plaats. En Def Leppard gaat er optreden dit jaar. Kijk eens aan. Bakken Open Air. Wanneer begint dat? Nou, het begint nu nog niet. Het begint op de 29e, dus komende woensdag, 29 juli. Maar je kunt alvast naar de camping vanaf komende zondag. Maar goed dat die aggregaten geleverd zijn door Pulteren met Ries, hè. Jongen, jongen. Oké, 26 juli tot en met 2 augustus kun je op de camping staan. En een kaartje kost ongeveer €349. En 20 cent, geloof ik. Voor de koffiejuf. Voor de koffiejuf. Voor de kantinejuf. Die is hartstikke druk. Onze juffrouw Corrie. Ja, niet bij het Wakken Open Air. Ze zit hier gewoon beneden. En ze levert vandaag, het is vrijdag, de origineelste en lekkerste, allerlekkerste moet ik zeggen, kipsatéetjes met haar voortreffelijke pindasaus. Hoe je dat in je bezit kunt krijgen. De kenner weet het. Messenger, Bob van Beten en bob@kbcradio.nl zijn de mogelijkheden. Je kunt ook een rooksignaal geven, maar de kans dat je dat dan vandaag krijgt is heel erg klein. Dus ik zou het op die manier doen. Messenger, Bob van Beten of bob@kbcradio.nl. Kijk, ik verzorg de koffie. Bij mij vanuit de studio heb je het meteen binnen en de kantinejuf, pijlsnel als ze is, die regelt jouw kipsatéetje vandaag. Dus bestel maar, bestel maar, bestel maar. Was dat niet een liedje? Ik geloof het wel. Nou, en dit klinkt je ook als muziek in de oren volgens mij. De winnaar toe, goedemorgen, nog 1 dagje werken en dan heerlijk 3 weken. Vacantione. Zo zeg, hey. Dat is een lekker vooruitzicht voor Gerrit. Ga je nog wat doen, Gerrit Bijlsma? Of blijf je op het pittoreske Urk? Kun je allemaal toeristen ontvangen? Het is natuurlijk hartstikke druk. Moet je niet doen. Lekker weggaan. Of lekker een beetje varen op het IJsselmeer. Of je gaat even door de sluis heen. Hè? Kom je even langs. Aan de andere kant. Kom je op het Markermeer uit. Dat is wel gezellig. Dan zwaaien we even naar elkaar. Goed. Onderweg, KBC Radio. Heb je dadelijk voor tussendoor ook nog het nummer van de Casuals, Jessamine? Nou, we toch een beetje in de moed zijn. Hannes, je kunt ook te veel eisen van me natuurlijk. Hè. Niet doen, niet doen. Edwin helemaal blij natuurlijk, ja. Ja, Edwin van Tielbeke. Oh, Edwin Rijmink. Edwin van Tielbeke is blij. Maar ik bedoel eigenlijk ook Edwin Tempelman natuurlijk met Def Leppard. Morgen Bob, zegt Edwin van Tielbeke. Laatste stukje en dan op Huzaan. Iedereen alvast een fijn weekend. Hele reis, Corsici heeft hij erop zitten. En werk heeft hij ook gedaan, ja, tuurlijk. En veel input gegeven gisteren ook, hè, over chauffeurs, cafés en restaurants die er dus niet meer zijn. We hebben het gisteren uitgebreid gehad, ze hebben we echt bij stilgestaan. Ik had beter kunnen vragen welke zijn er nog wel, want dat zijn ongetwijfeld minder dan 20 jaar geleden. Meer post! Ja, wat dacht je van Gerard Grootkozijn? Bob, ik zie het op de wagen, hij is voor Van Engelen BV onderweg. De dieplader is geladen met een mengvoerwagen. Goed dat je dat erbij zegt. Ik denk, wat is dat voor groen ding? Maar dat is een mengvoerwagen. En nu nog even raps op Wolvenga aan en Sneek. Op naar Wolvenga en Sneek. En dan weekend in, hoor. Hey. Kan ik nog even een bakkie van je krijgen? Natuurlijk, joh. Hey, en voordat je naar huis gaat, nog even een kipsatéetje? Of niet? Nou, dat laat je maar even weten dan van Beter. Ik ben benieuwd. En dan hebben we ook nog post uit Duitsland vandaan en video's meegestuurd. Het is niet toch wel wat? En een compleet verhaal van Martina en Reinhard. Nou, maar het gaat wel over de bosbranden van hun huisje vlakbij Bordeaux. Dat is toch allemaal wat? Oké. GG krijgt een duimpje, dat betekent een kipsatéetje. Dat kan niet missen. Oké, regel ik voor jou. Oh, juffrouw Corrie doet dat wel. Corrie, kipsatéetje voor Gerard. Kom voor elkaar, Gerard. En dit zijn de topstars met de sneltrein naar Zandvoort.

naar Topstars. Maar dan knip ook naar België, naar Studio 100. Met een sneltrein naar Zandvoort. Dat was bij ons in Nederland een succes. In het jaar 2006 en in 86. 20 jaar daarvoor was het Zandvoort aan Zee. Hey, ga je mee? Maar dat was van een andere groep, hè, voor de duidelijkheid. Zometeen Bob Dubbelop. En denk even na over een muzikale ketting, aansluiting die je zou kunnen maken op waar wij gisteren mee geëindigd zijn. Ik zeg het maar voor Steven. Je ne parle pas français. Van de Duitse Namika. Dat was gisteren de laatste. Je ne parle pas français. Ik spreek geen Frans. Nou, toch wel dus. Weet je. Een nummer van haar uit 2018. Was de laatste schakel in de ketting? Nou, een Frans woordje eruit peuteren of een andere Namika. Mika zelf hebben we al gehad trouwens. Die kon niet, want die hebben de girls met de big girl. You are beautiful daarvoor gehad. Dat is voor de muzikale ketting. En omdat het vrijdag is, los van de kipsatéetjes, hebben we wel een ultieme weekendplatengoed. En als je een idee hebt over met welk nummer wij met elkaar het weekend kunnen inrijden en dan het hele weekend dat nummer op gezette tijden gaan horen, dan hoor ik het ook graag. Welke artiest zet je graag in de spotlight dit weekend? Messenger, Bob van Beten, bob@kwcradio.nl. Het spreekt voor zich. En dan gaan we met James Last, met Verlorene Sommer, het instrumentale nummer, naar de verschrikkelijkheden die plaatsvinden rondom Bordeaux. De bosbranden in Frankrijk. Martina en Reinhard die hebben daar een huisje. En ze zeggen altijd, ons huisje, hoe gezellig is het dat. Maar ze schrijft nu, het zijn vreselijke tijden voor ons. Ons huis, vlakbij Bordeaux, is omringd door die bosbranden. Maar gelukkig, want familie zit daar, Reinhards dochter en haar gezin, die zijn veilig. Ze werden eergisteravond geëvacueerd, samen met alle andere mensen in de regio. In totaal zijn het er nu al 20.000. Cap Ferret en de hele kustlijn daar zijn afgesloten en de brand is al 2 dagen niet onder controle. Het is echt wel heel erg dramatisch, een vreselijke ramp. We zitten hier de klok rond aan de telefoon om alles te regelen. Ja, ik heb het gelezen dat ik het niet op de radio hoef te zeggen, maar we leven toch wel met jullie mee als ik dit lees. En daarom laten we op zich weinig van ons horen. We zijn hartstikke druk. Uiteraard hopen we oprecht dat onze faciliteiten en ons huis gespaard zullen blijven. En ik wilde dat toch even delen met iedereen, omdat we het er vaak genoeg over hebben waar jullie altijd zitten daar. En dat het zo gemütlich is en mooi is. En we altijd zoveel leuke, goede input krijgen. Maar in dit geval, dat gebied is heel naar om te zijn op dit moment vanwege die bosbranden. Vanmorgen, ik maak natuurlijk ook de radioprogramma's bij Radio M Utrecht, had ik contact met 2 brandweermannen van de veiligheidsregio Utrecht. Die zijn, met nog een aantal andere Europese brandweermannen, in Spanje, rondom Barcelona, in Girona onder andere, maar in de regio van Barcelona actief om het helpen bestrijden van die bosbranden. En ze zijn daar echt de hele dag druk mee, met klein materieel bijvoorbeeld ook, om te zorgen dat kleine vlammetjes uitgetrapt worden. En vlammen zou ook ontstaan door de warmte, maar ook omdat het aangestoken wordt. En dat blijkt in Frankrijk ook geregeld weer het geval te zijn. Dat is een beetje vechten tegen de bierkaai. Maar ze hebben een goed gevoel dat ze goed werk leveren met elkaar. Al die brandweermensen en hulpdiensten niet te vergeten. En al die inwoners van dorpen en steden, de vakantieplekken. Ook daar zijn veel mensen hun huis uit moeten gaan. Die zijn geëvacueerd. Het is best wel pittig. Ik kan me het leven van een pyromaan ook helemaal niet voorstellen, moet ik je zeggen. Maar dit is toch echt wel raar als je dit soort dingen doet. Wat een ellende en levens breng je in gevaar. En bosbranden die ontstaan door de warmte en onzorgvuldigheid. Misschien dat laatste onzorgvuldigheid een beetje terzijde. Maar ja, het zijn toch hele nare dingen. Martina, Reinhard, heel veel sterkte. En we hopen natuurlijk dat met elkaar dat jullie je huisje behouden blijft. En dat er geen slachtoffers vallen. Bij Bordeaux ook niet. Onderweg op KBC Radio. Het zet een beetje de toon van het verhaal nu. Terwijl ik toch eigenlijk wel een vrolijkheid erin wil brengen. Maar dan kom ik toch bij een Nederlandse band uit. Waarvan je denkt van ja, tja. Ik heb het over de popgroep Q65. Van 65 tot 71 bestond de band. En ze waren met name bekend door de ruwe en bewust lelijke sound die ze brachten. En toch waren ze succesvol. Bijvoorbeeld met The Life That I Live, hun grootste hit in de top 40.
Maar het begon hiermee, in 66. You're the Victor. Bob dubbelop vandaag.

0: En Q65. En, nou en, het is 12:01. Ja, het is nou genoeg hoor.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Hey mensen, goedemiddag. We gaan nog lekker een uurtje samen radio maken.
2: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar verdronken in Nederland 100 inwoners en van hen had 37% een niet-Nederlandse herkomst. Het waren migranten of mensen van wie één of beide ouders in het buitenland zijn geboren, aldus het CBS. In 2024 verdronken 113 inwoners van wie 27% een niet-Nederlandse herkomst had. Op Giro 5125 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, meldt het Rode Kruis. Het Giro-nummer werd geopend kort nadat het land vorige maand werd getroffen door 2 aardbevingen. Volgens het Rode Kruis zijn 44 ziekenhuizen en ruim 100 gezondheidscentra in het Zuid-Amerikaanse land beschadigd geraakt, waardoor de toegang tot medische zorg beperkt is. De hulporganisatie heeft vaste zorgpunten en mobiele medische zorgteams opgezet. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. Wie bijvoorbeeld betrapt wordt op appen achter het stuur of het niet dragen van een gordel, krijgt naast de gebruikelijke boete strafpunten. Het systeem is gericht tegen hardnekkige veelplegers in het verkeer, maar geldt voor alle verkeersdeelnemers, aldus RTL. Bij 6 strafpunten in een jaar komen mensen op een lijst met veelplegers. En Infomedics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen, meldt de Telegraaf. Het gaat om valse facturen van tussen de 100 en 160 euro die gemaakt zijn met AI. Criminelen belagen Nederlanders steeds vaker met nepmails die lijken op de echte zorgfacturen van Infomedics, meldt de krant. Het weer van

0: Middag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Het is redelijk druk op de weg. Bijna 200 kilometer aan file. Veel vakantieverkeer is onderweg. Ook onder andere op de A12 vanuit Arnhem richting Duitsland. Een half uur vertraging in 6 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat het stil tussen Knoopend Ridderkerk en de Drechttunnel 9 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk in de tunnel zijn twee rijstroken dicht. Verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en Knoopend Sabina. A15, A29, A59 en de A17. Op de A37 Hogeveen richting Duitsland staat bij de grens 3 kilometer stilstaand verkeer. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Kuik 15 kilometer file, ook door de Vierdaagse een half uur vertraging. En op de A325 Arnhem-Duitse grens een half uur vertraging tussen Knoopend Ressen en Nijmegen. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.
2: Dit is Onderweg.

0: Ah, oh, Johnny Hedges, yes, breng mij weer terug in gedachten. Clark Thatcher was de zanger van die band. En die is op een gegeven moment getrouwd met de Nederlandse Sippy, Sippy Dubrovski. Ja, Simone Walraven, weet ik. Sippy die las nieuws bij Radio Decibel in Amsterdam, de piratenradiostation. En werd toch ook bij Veronica binnengehaald door Jeroen van Inkel. De piratentijd, daar zit ik ineens aan te denken natuurlijk. Dit is uit die tijd. Ik zat toen bij Digitaal in Baren. Camille ook trouwens, hè? Ja, daar kennen we elkaar natuurlijk van. Camille Jansen, Hits from the Heartland. Hij is trouwens nu al aan het voorbereiden. In zijn studio voor morgenavond vanaf 11 uur hoor je meer met Hits from the Heartland bij KBC Radio. Het programma dat zo'n beetje wereldwijd gaat. En bij KBC ga je weer lekker op zaterdagavond de zondag in. Eigenlijk zit hij het hele weekend dan van 11 tot 1 morgenavond. Je hoort er zo meteen meer over. Want wij zenden natuurlijk KBC's Hits from the Heartland van Camille, moet ik zeggen. Eigenlijk ook uit tussen 11 en 1 uur. Is ook op de middengolf te ontvangen. Ja. Ook in de nacht.
1: Ja.
0: Moet je maar eens proberen. Je hoort er zo meteen meer over, zei ik al. Dus keep listening. Over luisteren gesproken, ja, waar luister je naar? Natuurlijk, daar zometeen weer een nummer en weer een nummer. En uiteindelijk komen we uit bij een van de laatste nummers van dit uur. En dat is de ultieme weekendplaat. Heb je daar een idee over? Met welk nummer wij samen het weekend gaan inrijden? Dan hoor ik het heel graag en mag je nu al doorgeven. Dus een artiest met een lekker nummer waarvan je denkt, nou, dat past wel bij dit weertype. Of bij mijn mood of in het algemeen. Ja, iets actueels. De Tour de France. Nou, weet ik niet. De bosbranden. Nou, is ook niet leuk om Fire te laten horen van de Pointer Sisters. Vind ik helemaal niet leuk trouwens, is ook geen grap. Maar ik zit even wat linken te bedenken. Ja, of het nummer Taxi. Taxi dus, want omdat Cowboy Phil een bericht heeft binnengekregen. En dat is de beste taxichauffeur van Antwerpen. En de muzikale ketting dan. Nou gaan we daarmee verder met een Frans woordje. Je ne parle pas français. Een nummer van de Duits-Marokkaanse Namika. Zij zong dat gisteren bij KBC Radio. En dat was de laatste schakel in de muzikale ketting. Dus een woordje uit de titel halen is genoeg om de eerste schakeling te maken met de muzikale ketting vandaag. Dat is een leuk nummer trouwens om dat te laten horen. Hij is uit 2018. Dat is een beetje de parodie op wat wij hadden in met Parijs. Hm? Parijs. Hoe heet hij ook weer? Niet van het tuintje in mijn hart, maar die andere. Nou ja, ik kom er wel op terug. Maar sowieso, doe een voorzet als je op dit nummer kunt aansluiten. Ik laat het nog eventjes horen, want ik vond het toch wel een leuk plaatje gisteren als derde schakel in de muzikale ketting. Hier is er nog een keer, Namika. Ik heb me...

Namika, je ne parlez pas français. Nou, ik ook een heel klein beetje, maar ik denk ineens. Oh ja, dit was hem. Dit ga ik helemaal even horen zo meteen. Nu al. Oké, Kenny B. En Parijs uit 2015. Nu op KBC.

0: Kenny B.
1: Hij komt wel even, hè?
0: Kenny?
1: Hij komt zeker.
0: Parijs.
1: De lichtstad. Voor sommigen de stad van de liefde. En anderen de stad van de roestige toren, waar je lekker omheen moet rijden, maar je niet al te lang in de file moet staan. Onderweg op KBC, Miles Smith en Nile Horn. En oh, de Luc. Luc Zegers, de MRC Mossel is binnen, mensen. It's from the
2: heartland. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en...

Hè? Ik heb er nu al zin in. Camille, morgenavond om 11 uur is het zover. Onderweg. Watching you walk away. Nu Miles Smith en Al Horan.

0: Ja, ik sluit er graag bij aan natuurlijk. Ja, Drive Safe vandaag. Nijhoorn en Miles Smith onderweg. KBC Radio. Een weeroverzichtje voor Europa. We gaan even een rondje maken. Cowboy Phil is er ook bijgekomen intussen. En een duimpje krijgt Johan AC. Johan ACC eigenlijk. Johan Air Conditioning Plus, zeg maar. Want die heeft zich ook gemeld via Messenger. Bob van Beter. En Cowboy Phil, wat gaat hij doen? Nou, je hoort het zo meteen. Even heel kort vooruitlopend over het weeroverzichtje voor Europa. Mijn ritje Antwerpen, Bob. Oudenbos, dat heb ik alweer achter de rug, al dus Luc Segers, de MOC Mossel. Nu nog even wat werkzaamheden op de werf en ja, dan is het weekend, hè. Ik wens iedereen die naar het Truckstar Festival gaat heel veel plezier. En iedereen dus ook een prettig weekend gewenst. Als je er niet heen gaat, ook een fijn weekend. Dat begrijpen we. Ja. Nou, zeker hoor. Voor mij ook een lekker weekend gewenst. Van mij uit natuurlijk voor iedereen. Waar je ook naartoe gaat, waar je overstaat, waar je feest gaat vieren natuurlijk. Ja. Dus ook op het Profile Truckstar Festival. Maar natuurlijk, ja. Zo, we gaan eens even kijken naar het weer. Ik zei al, we maken een kort rondje. We beginnen in België met een afwisseling vanmiddag van stapelwolken, van sluierwolken en zonneschijn. Dat komt er ook nog bij. 4, 25 graden maximaal. Lijkt mij een heerlijk inluidend weekend vanmiddag. Vanavond wel sluierwolken, maar de zon weet daar nog wel doorheen te prikken. De temperatuur zal onderuit gaan naar zo'n 13 tot 18 graden Celsius. Morgen in de ochtend wat sluierbewolking. Maar de temperatuur loopt om een uur of 9 tot 20 graden behoorlijk snel op. Morgenmiddag klimt de temperatuur naar in het noordoosten van België maar liefst 29 graden. En Antwerpen en Brussel, Brugge ook nog wel een beetje 6, 27 graden. Plaatsen die aan de kust liggen houden het bij 24 graden voor gezien. Maar wat lekker is dit. En morgenavond met een bewolking erbij neemt het dan weer af naar 15 graden Celsius. En zondag, ja, dan is het een ander verhaal voor België. Het is wisselvallig. En dan trekken er geregeld buien over het Belgische land. Voor de activiteit van die buien is het nou niet echt bepaald ideaal, maar de natuur kan heel wat regenwater gebruiken. Zitten we de promotie te maken voor de natuur. Maar goed, het is ook wel logisch. Met 22 graden tussen de buien door is dan maximaal haalbaar. De verwachting is trouwens 1 tot 5 millimeter. Maandag overigens ook nog licht wisselvallig weer voor België. De meeste buien in de ochtend en daarna gaat in de middag de zon erbij komen en loopt het kwik op naar 3 of 24 graden Celsius. De tropische temperaturen komen weer in beeld vanaf halverwege volgende week. België dus. Het midden van Europa, als je het oostelijk deel van Polen eerst pakt, dan ben je al aardig richting de Russische grens. Daar valt wat regen, net als in Slowakije. En verder is het wel droog in het midden van het land, van Europa. Met één land moet je er niet aan denken. Met de meeste zon in de Alpenlanden in het zuiden van Duitsland. Ook was ook een behoorlijk zonnig weerbeeld. Regen vandaag in het noorden van Noorwegen met name. Nou, het midden ook wel zie ik hier op de kaart. Voor de rest in Scandinavië is het overigens wel droog. De meeste zon is te zien in het zuiden van Zweden. Daar wordt het in ieder geval dik 20 graden. Daar zitten ze nu al bijna op. Frankrijk een veelal zonnig weerbeeld. In het noorden wel wat meer wolken op dit moment. In het zuidwesten is het weer heel erg warm van boven de 35 graden. Daar praten we dan over. En eventjes, dankzij de Brexit horen ze er niet meer bij. Maar toch nemen we de Britse eilanden mee. Er komen wel nu wat meer wolkenvelden voor. En door de noordwestelijke stroom is het minder warm dan de afgelopen periode. Voor Zuidwest-Europa geldt het noorden van Portugal en ook het uiterste noordwesten van Spanje, waar een bui zeker nog terecht kan komen vanmiddag. En voor de rest is het droog, zonnig en weer heet op het Iberisch Schiereiland. En ook Italië heeft weer veel ruimte voor zon, met hier en daar overigens in het zuiden wel een bui. Dus daar moet je even rekening mee.
1: Onderweg op KBC.
0: 7:30. Je ne parlez pas français. Nou, ik vond het wel heel goed uitkomen, toch? Je ne parlez pas français. Dat was de titel van Namika. Kun je een woordje uit de titel peuteren, dan kun je verder gaan met de schakelingen voor de muzikale ketting. De eerste schakel op precies te zijn. Ik ben benieuwd. Je ne parlez pas français. Oui, oui, oui. Namika. Mika zelf niet, die hebben we al gehad. Dus die mag je niet kiezen. Of een artiest dus. En een woordje uit de titel uit de artiest peuteren mag ook. Dit zijn de Tramps, mensen. Disco Inferno uit 77.

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op Giro 5125 is bijna 2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela, meldt het Rode Kruis. Binnenkort komt er een puntensysteem voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden. Dat zeggen politie en justitie tegen RTL Nieuws. En Infomedics, het bedrijf dat voor veel Nederlanders de rekening voor medische zorg verstuurt, heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van nepfacturen, meldt de Telegraaf. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is erg druk op de weg. 250 kilometer file bijna op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland. Een half uur vertraging en 7 kilometer file. Door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel van Rotterdam naar Breda toe. 2 rijstroken dicht in de tunnel. 10 kilometer stilstaand verkeer vanaf Rotterdam-Feyenoord. En verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel en knooppunt Sabina. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is het daarom extra druk tussen afrit Oud-Beijerland en Hellegatsplein. 25 minuten vertraging. Vanwege de vierdaagse is het extra druk op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Kuik 15 kilometer file. En op de A325 vanuit Arnhem richting Duitsland een half uur vertraging bij Nijmegen.
2: Ja, Brieke, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
3: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
2: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
3: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
2: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
2: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.

0: Ja, Brikken, kom maar.
1: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie, kun je me nu wel verstaan?
0: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
1: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
2: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.
3: Onderweg.

0: Ik vind het fijn. Ik heb wel eens gezegd dat ik vroeger heel veel... Ik was best wel fan van de stevige muziek eigenlijk. Ik vond AC/DC altijd wel lekker. Ik vond Kiss fantastisch. Ik vond Boston ook heerlijk, ja. En ik vond Foreigner, de stevige muziek van Foreigner, ook heel erg leuk. 70s, 80s, heerlijk, ja. Maar ook de rustige muziek vind ik mooi. Dus alles een beetje wat ertussenin zit. Tussen de stevigheid en de pittige kant, zeg maar, en de rustige muziek. Dus ik ben alweer wat minder van de ballads en zo. Echt de love ballads bedoel ik dan. Maar de oude vind ik wel weer leuk, bijvoorbeeld uit de jaren 50. Ja, ik ben een beetje gek. Dat is een beetje gek. Zometeen Bob Dubbelop, hebben we gehoord. Dan de muzikale ketting en de ultieme weekendplaat nog te gaan. Ja, zo klets ik me daar weer uit natuurlijk. Dat is waar. Nou, Frans Bauer, of als er gelachen mag worden, Frans van Duschoten met André van Duin. Als het om Frans gaat, Franse muziek. Oh, voor de muzikale ketting, wat leuk bedacht, Cowboy Phil. Parlez-vous français? Ik denk het wel. België wel, hè? Voor een groot deel wel, natuurlijk. Dus je ne parle pas français. En dan kunnen we Frans kiezen, inderdaad. Ja, grappig om deze keuze, deze invalshoek te bedenken. Edwin Tempelman natuurlijk hartstikke blij bij het horen van Def Leppard en Animal. Maar ik denk dat je met Boston ook wel goed weggekomen bent, toch? Of niet? Iets minder stevig, dat is waar. Goed, een duimpje voor Gerard Grootkozijn heb ik gezegd. Wie wil er nog meer een duimpje? Nou, de MRC Mossel niet. Die hebben we gehad qua bericht. Johan heeft hem ook gekregen intussen. Nee, we gaan goed aan de gang. Ultieme weekendplaat, Alana Miles, Black Velvet. Hannes, Ton Trans, merci. En ik had er nog eentje. Oh ja, wat leuk, ja. We hebben een prachtige rit gehad. Dat laat Tony weten, samen met zijn zoon onderweg. En die zegt, ik ben vandaag ook weer met papa naar Zwitserland. De groetjes aan Jan Grimwis. De groetjes van Daan. Daan, dank je wel voor je berichtje. En jij natuurlijk, Tony ook. Tony en Daan, lekker saapjes onderweg. Hè, wat heerlijk is dat toch. Onderweg op KBC. Je ne parle pas français.
1: De muziekketting. Schakel 1.
0: Ja, dit is Baccarat uit Spanje vandaan. Met Parlez-vous français. Als eerste schakel in de muzikale ketting. Für heute.
2: Wow. Bonjour, ma chère. Tu as bon mine, Maite. Comme cela était l'île, la mer, la plage. Formidable, Maria. Comme un rêve. Oh, si j'avais vu. Aha. As-tu compris l'importance de savoir le français? Dis-le-moi. Non, je t'en prie, vois-tu? Oh, tiens, c'est-à-dire? Ah, je suis l'amour, hein? Une affaire de cœur. Vas-y. Eh bien, ça y est.

d'un court de vacances, mais on

Smaky Malipans, dat zongen ze ook. Ik moet het even nakijken wat het ook weer betekent. Maar het klinkt zo lekker uit de damesmonden van Baccarat. Yes sir, I can boogie. En Sorry I'm a Lady waren hun grootste hits. Maar deze was er ook leuk. In aansluiting op de ketting uit 1978. Parlez-vous français? Je ne parlez pas français. Maar dat klonk goed uit. Heel goed. Tweede schakel dus in de muzikale ketting Baccarat. Baccarat was er die Spaanse groep trouwens, bestaande uit Maite Mateos en Maria Mendiola. En die hadden grote hits in Europa. En ze konden ook in het Frans zingen, dus dat was duidelijk. Ja. Nou, wie weet, Frans bouwen. Het mag hoor, Cowboy Phil. Als derde schakel in de ketting. Sorry, tweede schakel in de ketting. Ik zit al met de tweede schakel, die gaan we nog klaarzetten. Maar we blijven in de Franse hoek zitten. En over de Franse hoek gesproken, het huisje in Bordeaux van Martina en Reinhard. Wat toch wel in de zeer nabije omgeving, in de nabije afstand zit van de bosbranden daar in Frankrijk, bij Bordeaux. Vanuit Frankrijk zelf, waar Klaas en Sophie wonen. Dat is aan de andere kant van Frankrijk over. Salut Bob en salut Martina en Reinhard. De rol van de brandweer is in eerste plaats om woningen te beschermen, ook al moeten daarvoor bomen worden omgehakt, om te voorkomen dat het vuur overslaat naar de huizen. Ik hoop dat het goed gaat en dat er met jullie chez vous, dat er met jullie niet zal gebeuren. Zo staat dat hier. Hartstikke mooie woorden, lieve woorden ook van Klaas en Sophie vanuit Frankrijk aan het adres van Reinhard en Martina, nu in Erfstad. Maar natuurlijk een huisje in Bordeaux dat bedreigd wordt door die bosbranden al daar. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Ik hoor weinig mensen over de kipsatéetjes. De kantinejuf klaagt niet. Die zegt dan houden wij een heleboel over, Bob. Dan gaan we samen zo meteen heel onbeperkt kipsaté eten. Is lekker. Maar goed, voor degenen die willen, bestellen maar. Messenger Bob van Beter en bob@kbcradio.nl. Dus de echte, allerlekkerste kipsatéetjes van de hele wereld. Die kun je gewoon bestellen uit de kantine van de juffrouw Corrie Koperdy. Onderweg op KBC, schakel 2 in de ketting. En post zometeen onder andere nog van Edwin van Tielbeke. Ah, Franstalige muziek. Je moet misschien even nadenken. Ik zeg een blauw album. Met Agneta, Alafrit, Björn en Benny erop. Abba natuurlijk, kan niet missen. En de single Voulez-vous, de tweede schakel in de ketting vandaag.

0: Ja, ik wil. Maar het was niet dat ik wilde trouwen. Zeker niet. Je wordt een dans gevraagd. Dat was eigenlijk meer de achtergrond daarvan. Voulez-vous? Wilt u met me dansen? ABBA 1979. Tweede schakel in de ketting. Eigenlijk had ik kunnen aansluiten met het ideetje van Cowboy Phil vanuit België. Met Frans Bauer als het gaat om parlez-vous français. Maar ja, ik zeg ook voulez-vous. Dat is nog steeds Frans. Dus ja, dan kan het ook gewoon. Hè?
1: Onderweg, dit is KBC.
0: Frans Bauer, we gaan even naar de Chinees.
2: De muziekketting, schakel 3.
0: Ja hoor, we doen daar niet moeilijk om. En bijna tijd voor de ultieme weekendplaat bij KBC voor deze vrijdag. Zometeen dus.

0: Hij schudt ze zo uit zijn eigen studio vandaan tegenwoordig. Frans Bauer de Chinees bedoelt de ene naar de andere. Dit was overigens van 2 jaar geleden intussen alweer. Dus het maakt verder niet uit. Leuk om te horen. Nou, de Chinees, dat is dus de laatste die we hadden van Frans Bauer in de muzikale kettingreeks. Voor vandaag en voor deze week, hè? Want we ronden daar nu mee af natuurlijk. Blikken wij vooruit, want volgende week dan doen wij het weer natuurlijk. Ja. Dan hebben wij het weer. Nee, ik bedoel, dan hebben wij het weer. De muzikale ketting onderweg bij KBC. En dan alleen nog zometeen de ultieme weekendplaat. En dan hebben we het weer mooi gehad. Daan en Tony deze week onderweg. We hebben het goed naar de zin gehad. En die wilden nog wel eventjes een kipsatéetje bestellen. Nou, dat is goed. Er zijn er nog heel wat over. Dus mocht je nog willen bestellen, Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Doe voor ons dus maar een lekker satéetje, Bob. Goed om te lezen. Leuk. En de groetjes aan Jan. Jan heeft nog niet gereageerd. Ja, een duimpje. Dus dat is eigenlijk wel goed natuurlijk. Ja, dus. Wat had Philip nog eventjes? Had hij nog iets anders? Even kijken. Na 2 opdrachten voor de taxi en 1 op stap ben ik vrij op de Noorderlaan in de haven van Antwerpen. En nog even terugkomend op het nummer Bend Me, Shape Me, wat ik liet horen in diverse uitvoeringen. In 1993 zongen Sandra Kim, bekend van het Songfestival, Shame, Shame, Love Me. En Luc Steno, een Nederlandstalige versie van Bend Me, Shape Me, met de titel Bel me, schrijf me.
1: Bel me, schrijf me.
0: Precies. By the way, de 2e en 4e versie die je draaide waren mij bekend. Die eerste en die 3e had ik nog niet gehoord. Hey, zo zie je maar. Hè? Die 4e kende je wel. Dat was die versie van Gila. Oké, leuk. Nou ja, Bend Me, Shape Me dus. Goed. Frans Bauer, of als er gelachen mag worden, Frans van Duschoten en André van Duin. Voor de 3e schakel in de ketting. Nou, het is dus Frans Bauer geworden. Nog even een duimpje heb ik teruggestuurd voor Joop. Ik was hem vergeten te sturen, Joop. Maar ik weet dat je luistert. Joop van Zijderlaan uit Stolwijk. Die is ook van de party.
2: KBC. Ik ben kikker. Rust is lekker uit.
3: De ultieme weekendplaat.
2: Een heel fijn weekend.
0: En los van alle soms ellende die er in de wereld is, die we per dag wel eens onder de loep leggen, wat we van de week ook weer hebben gedaan, en de bosbranden waar we het over hadden, is het tijd voor vrolijkheid. En we doen dat er rustig aan en zo rijden wij het weekend in. En het hele weekend hoor je dit nummer van Alana Miles uit 1990, Black Velvet. Tot zover deze onderweg, vandaag en deze week. Ik heb het naar mijn zin gehad, ik hoop jullie ook. Maak er een lekker weekend van, mensen.

Ah, daar is de frico amico. Claudio nog even. Ik bestel even 2 kipsaté. Komt mooi uit, want mijn broodcontainer is leeg. Prettig en een groet vanuit Veghel van Claudio.

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl. APC.
4: Dit is Rob Grabbendam met het Radio Nieuws. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten hem neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. In de Rotterdamse wijk De Esch zijn vannacht volgens de politie ruim 20 mensen bekeurd omdat ze zich niet aan het nieuwe gebiedsverbod hielden. Dat geldt 3 maanden, elke nacht van 11 tot 5, voor iedereen die er niet woont, werkt of op bezoek is. Burgemeester Schouten wil hiermee rust en veiligheid in de wijk terugbrengen. De hoogte van de bekeuringen wordt nog bepaald door het OM. Bewoners zeggen bij Radio Rijnmond eindelijk weer eens lekker geslapen te hebben. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar verdronken in Nederland 100 inwoners en van hen had 37% een niet-Nederlandse herkomst. Het waren migranten of mensen van wie één of beide ouders in het buitenland zijn geboren, aldus het CBS. In 2024 verdronken 113 inwoners van wie 27% een niet-Nederlandse herkomst had. En in de eerste 5 maanden van dit jaar is er een stuk meer gekampeerd op Nederlandse campings dan vorig jaar. Dat concludeert kampeerspecialist ACSI uit cijfers van het CBS. Tot en met mei waren er 6,6 miljoen overnachtingen geboekt en dat is 22% meer dan een jaar eerder. Dat zou onder meer komen door het mooie weer in mei en doordat men er steeds vroeger in het jaar op uittrekt. Voor het eerst hadden de campings meer dan 1 miljoen gasten uit eigen land. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het Radio Nieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
6: Het is erg druk. Meer dan 200 kilometer aan file staat er op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Is de weg dicht bij Bergen-op-Zoom Noord door een ongeluk. 2 kilometer file. Omrijden gaat via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58. En dat gaat niet zonder file, want er rijden al meer mensen om vanwege de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en de Drechttunnel staat het stil over 9 kilometer door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel. Er zijn maar 2 rijstroken open, tot 1 uur of 2. Het verkeer kan omrijden via de Heijnoordtunnel en knooppunt Sabina dus. De A15, A29, A59 en de A17. Op de A

0: 29 Rotterdam richting Bergen op Zoom staat tussen Barendrecht en Afrit Tumasdorp 4 kilometer file. Bij Nijmegen is het druk richting Maasbracht op de A73. Ook door de Vierdaagse tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. Een half uur vertraging en bijna een half uur op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Knopend Ressen en Nijmegen 3 kilometer file.
1: KBC, where the music never stops.

0: Mag.
1: Wat mag?
0: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
0: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam, wordt nog onderzocht. In de Rotterdamse wijk De Esch zijn vannacht volgens de politie ruim 20 mensen bekeurd omdat ze zich niet aan het nieuwe gebiedsverbod hielden. Het risico op verdrinking is bij tieners geboren buiten Europa ruim 14 keer groter dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En in de eerste 5 maanden van dit jaar is er een stuk meer gekampeerd op Nederlandse campings dan vorig jaar. Dat concludeert kampeerspecialist ACSI uit cijfers van het CBS. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
6: Op de A2 Utrecht en Bos staat nu 15 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. Het staat goed stil. Een uur vertraging komt natuurlijk omdat de A27 dicht is. Er is veel verkeer onderweg op weg naar vakantie. Of bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse. Op de A4 Rotterdam richting Antwerpen is de weg nog steeds dicht bij Bergen op Zoom Noord. 3 kilometer file. Omrijden gaat via Roosendaal via de A59, A17 en A58. En dat is al een omrijroute vanwege de A16 Rotterdam richting Breda bij de Drechttunnel. Een ongeluk met 3 vrachtwagens. 1 tunnelbuis is maar vrij. 11 kilometer file vanaf Rotterdam Feyenoord. Ook een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden gaat dus via de Heinenoordtunnel. A28 Amersfoort richting Zwolle. Een half uur vertraging tussen afrit Ermelo en afrit Elspeet. 7 kilometer file. En de A325 naar Arnhem richting Duitsland grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 3 kilometer file en 25 minuten vertraging.
7: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
8: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
7: Oh, is mooie Turkse fluit. Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
8: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
7: Oh, dat is mooi.
8: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
9: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. Het Tialf IJsstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen, die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. De 7 mannen die vorige week woensdag bij een grote politieactie tegen mensenhandel zijn gearresteerd, blijken allemaal Roemenen te zijn. 4 werden op de Amsterdamse Wallen aangehouden, de 3 anderen in Roemenië. Ze zouden na bedreiging steeds geld hebben geïnd van tientallen sekswerkers. Volgens het parool zijn de hoofdverdachten 2 halfbroers van 44 en 45 jaar. In Roemenië werden ze 7 jaar geleden al veroordeeld in verband met vrouwenhandel. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam wordt nog onderzocht, maar omdat hij boven onbewoond gebied vloog, werd besloten hem neer te halen. Roemenië grenst in het noorden aan Oekraïne. In mei raakte een Russische drone nog een Roemeens flatgebouw. Het is voor het eerst dat Roemenië, sinds 2004 lid van de NAVO, een drone neerschiet. Polen deed dat wel al eerder. En Iran zegt eerder vandaag een grote aanval te hebben uitgevoerd op de Amerikaanse basis Ali al-Salem in Kuwait, waarbij een munitiedepot en meerdere barakken volledig verwoest zouden zijn. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zou daarbij een groot aantal Amerikaanse militairen zijn gedood of verwond. Het zou gaan om een aanval met drones, maar bewijs daarvan is nog niet geleverd. De Verenigde Staten hebben de claim nog niet bevestigd. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De meeste files staan nu ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bijna een uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer file door drukte en door de afgesloten A27 is dat. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. 2 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht tot 1:05 vanmiddag door een ongeluk. Omrijden via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58... Op de A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel staat het stil, over 10 kilometer vanaf Rotterdam, Feyenoord. Er zijn 2 rijstroken.

hartstikke dicht, nog een half uur ongeveer. Omrijden via de Heinenoordtunnel gaat niet zonder file. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bijvoorbeeld 20 minuten vertraging tussen Barendrecht en Afrit Numansdorp. En op de A325 Arnhem-Duitse grens. Het is druk richting Nijmegen tussen Knoopend Ressen en Nijmegen. Een half uur vertraging in 3 kilometer file. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops. We are

0: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Tialf-IJstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. De zeven mannen die vorige week woensdag bij een grote politieactie tegen mensenhandel zijn gearresteerd, blijken allemaal Roemenen te zijn. Volgens berichten op X is er vanmorgen in Roemenië een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Waar het toestel vandaan kwam, wordt nog onderzocht. En Iran zegt eerder vandaag een grote aanval te hebben uitgevoerd op de Amerikaanse basis Ali al-Salem in Kuwait, waarbij een munitiedepot en meerdere barakken volledig verwoest zouden zijn. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 290 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste files staan ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek tussen Steenbergen en Berg op Zoom Noord. Het rijdt langzaam over 1 kilometer met 15 minuten vertraging. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar waarschijnlijkheid duurt dit onderzoek nog tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam, daar wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen Breda-Noord en Dordrecht in de file. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 30 minuten. De A16 richting Breda, een ongeluk eerder vandaag in de Drechttunnel, zorgde voor veel vertraging. Tussen Rotterdam-Kralingen en afrit Dordrecht Centrum betekent dat nu nog een half uur vertraging. De A58 richting Bergen op Zoom, ook hier een ongeluk tussen Roosendaal-Oost en afrit Wouwse Plantage. De weg is weer vrij, maar reken 10 minuten extra. Tot slot de N57 richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam doe je er 40 minuten langer over.

0: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: ABC.
7: Krabbendam met het radionieuws. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt, omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast, zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. Door de grote bosbranden in Frankrijk en Spanje hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross al tientallen meldingen gekregen van Nederlandse vakantiegangers, vooral uit de regio Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Daar zijn nu zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. Ook vakantiegangers moesten soms ineens met spoed weg en hun spullen achterlaten. In Frankrijk wordt vanaf volgende week woensdag weer een hittegolf verwacht, de vierde sinds mei. Het Tialf-IJsstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. Tialf zelf zou niet meer bij de gegevens kunnen omdat die versleuteld zijn. Geplande evenementen kunnen voorlopig wel doorgaan. De aanval komt volgens RTL Nieuws van de groep The Gentlemen, die al eerder toesloeg bij Nederlandse organisaties. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld voor de data. En op een industrieterrein in Hoogeveen is gisteravond een boa constrictor gevonden, dat meldde RTV Drenthe vanmorgen. Het dier is na overleg met een reptielendeskundige veilig afgevoerd door de dierenambulance en men is nog op zoek naar de eigenaar. De slang was in een speciekuip gekropen en kon gevangen worden met een hoeslaken. Hij wordt nu opgevangen bij een dierenarts, omdat er zo gauw geen andere plek gevonden kon worden die groot genoeg was. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
8: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. De meeste files op dit moment ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen door de Vierdaagse. Er staat nu 300 kilometer file in totaal. De langste file op de A2 richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 25 kilometer met 50 minuten oponthoud. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek. Daarom is de weg...

ligt tussen Steenbergen en Bergen op Zoom Noord. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. De weg blijft naar waarschijnlijkheid nog dicht tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam. Werkzaamheden aan de Moerdijkbrug zorgen voor 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Tot slot de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Want ook daar sta je in de file door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 25 minuten vertraging.

My favorite waste of time. Owen Paul was dat, een van de eerste platen gedraaid in deze aflevering van het Zoute Uur. En ja, radioprogramma's maken, dat is mijn favoriete waste of time, zal ik maar zeggen. Ja, waar zijn na augustus 1974 die mensen toch gebleven? De zeezender Jocks. Nou, over een hit of acht de verklaring in deze editie van ons programma's. En nu vier liedjes op rij. Te beginnen met een lied van Hervé Villard uit 1969. Soixante-neuf, kun je ook je gedachten bij hebben, zal ik maar zeggen. Une île de Tébras, make me an island.

Iedere zondagmiddag live, regelrecht uit zee, tussen 1 en 5 uur is de Radio Veronica Sangria geblazen. Waarmee u kunt uitblazen aan het strand of op het water, thuis of langs de weg. Sangria, het programma voor zonnebaders. Sangria.

Hervé Villard gehoord, Four Tops gehoord, Steam gehad met Nana Hey Hey, Kiss Him Goodbye. En dit was Peter Koelewijn die mooie teksten schreef en goed kon zingen. Hij kan het nog steeds trouwens. Peter Koelewijn hoorden we met Een Hete Zomer in KBC's Zoute Uur.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Commissie zegt dat minderjarigen niet goed beschermd worden door TikTok, omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden. Door de grote bosbranden in Frankrijk en Spanje hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross al tientallen meldingen gekregen van Nederlandse vakantiegangers, vooral uit de regio Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Het Tialf-IJstadion in Heerenveen is getroffen door een cyberaanval. De criminelen zouden gegevens van de computers van Tialf gestolen hebben en dreigen met publicatie ervan. En op een industrieterrein in Hogeveen is gisteravond een boa constrictor gevonden. Dat meldde RTV Drenthe vanmorgen. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam 25 minuten extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. De A16 richting Rotterdam, want op de Moerdijkbrug wordt aan de weg gewerkt. En dat betekent vertraging tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 kilometer met 25 minuten extra omdat de rechte rijstrook dicht is. En hierdoor beland je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 30 minuten. Dan nog een wegafsluiting, de A4 richting Antwerpen. Door politieonderzoek na een ongeluk is de weg gesloten tussen Steenbergen en Berg op Zoom Noord. Omrijden dat kan via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. Naar verwachting duurt het onderzoek nog tot 7 uur vanavond.
5: Ja, Brik, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
6: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
5: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
6: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
5: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
5: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
7: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
5: Ja, Brik, kom maar.
6: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
5: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
6: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
1: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.
8: Miami Music. Is the new Radio Caroline.

stukje vinyl hadden we van McFadden en Whitehead op de draaitafel aan bakboord gedraaid. Stukje vinyl uit de jaren 70. Waar bleven na de zendersluiting van Radio Veronica en Radio Noordzee Internationaal? Dat is bekend, hè? Dat was op 31 augustus 1974. De presentatoren eigenlijk. Nou, veel van onze collega's die kwamen in het Hilversums bestel terecht bij de publieke omroep. En dat gold ook voor mijzelf. Daarnaast ging ik ook bij een krant in Noord-Holland werken. Want het was even wennen, bij de publieke omroep zijn op zijn zachtst gezegd de dingen heel anders. Alles gaat heel anders. Daar moesten we erg aan wennen. En sommige Veronica-medewerkers die stapten over naar de inmiddels publieke omroep. Veronica, ik geloof dat dat toen heette, de Veronica-omroeporganisatie. Die aanvankelijk slechts 1 uur zendtijd had en binnen no time, dat moet ook gezegd worden, A-omroep werd. Later gingen ze dan weer commercieel. Het eerste uurtje voor Veronica in het publieke bestel was een uurtje klassiek op de klassieke zender. En dat werd ingevuld door Tineke de Nooi. Alors, door met de muziek. De muziek van Massara. Zometeen de Beatles en dan kom ik toch weer even bij je terug.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Als je geen puistjes wilt krijgen, moet je DDD Tonic gebruiken. 2 maal per dag. DDD Tonic maakt je huid diep van binnen schoon. DDD kan puistjes niet uitstaan. En dat deed ik met
3: DDD. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock.
4: Nieuw van Ketel, 20 rock'n'roll greats. Alle oude rockers uit de begintijd van de rock'n'roll. De man waarmee het allemaal begon, Mr. Bill Haley.

Stone, korte naam voor een band met een liedje met een korte titel. Time was dat. Voor mij zit het erop. Graag tot de volgende keer en blijf bij ons bij KBC Radio.

0: rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
1: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. De politie heeft urenlang geprobeerd de situatie te deescaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar is hij overgebracht naar een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de

0: Raad voor strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein De Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. De Europese Commissie zegt dat de app TikTok minderjarigen niet goed beschermt omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden en zelfs door mensen zonder account bekeken kunnen worden, wat kan leiden tot ongewenste contacten en pesten. Brussel eist dat TikTok de instellingen aanpast, zodat kinderen alleen zichtbaar zijn voor mensen die zij zelf toelaten. Als het bedrijf dat niet goed oplost, kan een boete volgen die kan oplopen tot miljarden euro's. En bij een Russische luchtaanval op Kiev zijn zeker 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen, meldt nu.nl. Doelwit was een oefenterrein waar op dat moment afgevaardigden van de Oekraïnse defensieindustrie bij elkaar waren gekomen voor een wapenbeurs. Volgens de lokale autoriteiten is er een ballistische raket gebruikt bij de aanval. De Oekraïense procureur-generaal onderzoekt of er fouten zijn gemaakt rond het evenement. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer en werkzaamheden. Er staat nu 290 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er gebeuren ook ongelukken en dat merkt het verkeer op de A15 richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam doe je er 35 minuten langer over. Wel is de weg daar weer vrij. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug en daarom loop je vertraging op tussen Breda en Dordrecht. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. En door die werkzaamheden is het ook erg druk op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer, 25 minuten vertraging. Op de A16 richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je vertraging is 30 minuten. Tot slot, de N57 richting Middelburg. Er is veel recreatieverkeer onderweg en daarom sta je 35 minuten in de file tussen de aansluiting met de A15 en Stellendam.
2: We are officially the hottest AM station.

0: Jouw hits. Jouw station.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar is hij overgebracht naar een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. De Europese Commissie zegt dat minderjarigen niet goed beschermd worden door TikTok, omdat hun accounts en filmpjes te makkelijk zichtbaar zijn voor vreemden. En bij een Russische luchtaanval op Kiev zijn zeker 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen, meldt nu.nl. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is druk op de A2 Utrecht richting het zuiden, tussen Culemborg en Zaltbommel, 12 kilometer met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zorgt voor veel vertraging op de A27 richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunetten zijn 3 rijstroken gesloten en doe je er daarom 60 minuten langer over. De A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 30 minuten extra. En de N57 richting Middelburg, want er is veel vakantieverkeer onderweg. Tussen afrit Brielen en Stellendam betekent dat 30 minuten vertraging.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. En daarbij een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aan te houden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen.

0: escaleren. Een speciale politieeenheid ging uiteindelijk de woning binnen en vond daar de zwaargewonde man. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie meldt verder geen details omdat het om zelfdoding zou gaan. En het herstel van de waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater duurt toch langer dan gedacht. Daarom gingen eerder voorstellingen van de musical Moulin Rouge niet meer door. Nu is ook de première van de nieuwe musical Anne Juliet uitgesteld tot 7 oktober. De waterschade aan onder andere apparatuur ontstond vorige week vrijdagavond. Door een technische storing sprongen sprinklers boven het podium aan en dat duurde ongeveer een half uur. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Het verkeer loopt veel vertraging op door ongelukken en wegwerkzaamheden rond Dordrecht en Utrecht. In totaal zo'n 170 kilometer op de Nederlandse wegen. Op de A16 richting Rotterdam wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. En dat betekent file tussen Breda-Noord en Dordrecht. Reken hier op 30 minuten vertraging. De A16 richting Breda, daar kom je een kapotte vrachtauto tegen tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 10 minuten vertraging. De A27 richting Gorkum, een ongeval zorgt voor vertraging tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. De weg is weer vrij, 15 minuten extra. De A28 richting Utrecht, 30 minuten vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot de N57 richting Middelburg. Er is veel vakantieverkeer onderweg tussen afrit Brielen en Stellendam. En daarom doe je er 20 minuten langer over.
2: We are a

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Afgelopen nacht is een man in Nijmegen door zelfdoding om het leven gekomen. Naar verluid vertoonde de man verward gedrag. Eerder op de dag beschoot hij opgeroepen agenten vanuit zijn woning. En het herstel van de waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater duurt toch langer dan gedacht. En daarom is de première van de nieuwe musical En Juliet uitgesteld tot 7 oktober. Het weer vanmiddag een mix van wolken en zon en het blijft droog met maximaal rond de 25 graden, aan zee rond de 22 graden. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind en morgen vooral in het oosten wat warmer dan vandaag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. De files nemen af, het verkeer loopt vooral vertraging op door werkzaamheden, zoals op de A16 richting Rotterdam. Ze zijn bezig aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen Breda Noord en Dordrecht 25 minuten in de file. En door die werkzaamheden aan de Moerdijkbrug sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer met 25 minuten vertraging. Een kapotte auto zorgt voor vertraging op de A58 richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Oorschot is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. De A73 dan richting Maasbracht, tussen Grubbenvorst en afrit Maasbree, 5 kilometer met 20 minuten extra. En tot slot de N57 richting Middelburg, want er rijdt veel vakantieverkeer in de richting van Zeeland. Tussen afrit Brielen en Stellendam betekent dat 15 minuten vertraging.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
2: ABC. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. Sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar in een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. Na beroep van Holleder oordeelde de Raad voor Strafrechttoepassing dat zijn verblijf in Vught onredelijk was. Hij verblijft nu op de speciale afdeling intensief toezicht van de gevangenis op bedrijventerrein de Stormpolder. De 68-jarige Holleder kreeg in 2019 een levenslange straf voor meerdere liquidaties. Het Kremlin lijkt zich voor te bereiden op een nieuwe mobilisatie, want het Russische parlement heeft een wet goedgekeurd die ook mensen met een strafblad toelaat om zich aan te melden voor militaire dienst. Volgens een Amerikaanse denktank houdt Moskou bovendien rekening met sociale onrust en bereidt de Nationale Garde zich voor op strengere regels. Intussen zoeken steeds meer Russen online naar informatie over visumvrij reizen en het verkrijgen van een buitenlands paspoort. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Files nemen nu snel af, vooral werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. En dat merk je op de A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht betekent dat file rijden. Je staat er 20 minuten in de file. De A17 richting Dordrecht, want ook hier is het druk door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 15 minuten. Tot slot de A58 richting Eindhoven, want tussen Moergestel en Oorschot kom je een kapotte auto tegen. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 15 tot 20 minuten.

0: officially.
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: Dit is KBC.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. De bergetappe in de Tour de France naar Alpe d'Huez is gewonnen door de Sloveense gele truidrager Tadej Pogacar. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. En sinds vanmorgen zit Willem Holleder niet langer in de extra beveiligde gevangenis in Vught, maar in een minder zwaar beveiligde inrichting in Krimpen aan den IJssel. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
6: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits. En die staan onder andere nog op de A4 richting Rotterdam. Daar was de weg dicht na een ongeluk tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook. En waarschijnlijk duurt dit nog tot 7 uur vanavond. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt en dat veroorzaakt file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 15 minuten oponthoud. En hierdoor sta je ook in de file op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 5 tot 10 minuten langer over.

0: is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. Volgens hem hebben ze zelf hun lidmaatschap opgezegd, maar de parlementsleden zeggen dat ze uit de partij zijn gezet. Aanleiding is de benoeming van de uiterst rechtse Przemyslaw Czarnek als kandidaat voor de verkiezingen voor een nieuwe premier volgend jaar. Daar kwamen de parlementariërs tegen in verzet. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. Daarbij zijn een vrouw van in de 20 en later een man van in de 40 aangehouden. Volgens de politie was het explosief vermoedelijk bedoeld als autobom in Noord-Ierland. De minister van Justitie noemt de vondst zeer zorgwekkend en prijst de politie voor het ingrijpen. De twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het vuur is lastig te bestrijden door de droogte en harde wind. Veel dorpen zijn geëvacueerd of mensen moeten thuis blijven met ramen en deuren dicht. Totaal gaat het om zo'n 20.000 mensen. Premier Sanchez noemt de natuurbranden dramatisch. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen om te helpen bij het bestrijden ervan. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven op het verbod voor vrachtwagens om over de Merwedebrug te rijden. Er worden dit weekend camera's in gebruik genomen en niet pas vanaf maandag. Touringcars en vrachtwagens die dan nog steeds over de brug rijden krijgen een boete van €500. Uit beelden van een webcam van Rijkswaterstaat blijkt dat er nog steeds vrachtverkeer over de brug rijdt. En dat is sinds vorige week verboden omdat de constructie verzwakt is. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles beland je vanaf Oldenzaal-Zuid in de file. Je doet er 10 minuten langer over. En dan de A4 richting Rotterdam. Die is afgesloten geweest tussen Dinteloord en knooppunt Sabina. Inmiddels kan het verkeer er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 tot 10 minuten oponthoud. De A12 richting Duitsland, ook hier grenscontroles, dus vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten extra. En de A16 richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht, 5 tot 10 minuten vertraging door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Mighty KBC, where the music never stops.

0: altijd jouw hits, jouw station. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. De bergetappe in de Tour de France naar Alpe d'Huez is gewonnen door de Sloveense gele truidrager Tadej Pogacar. En de twee grote natuurbranden ten westen van Madrid worden samen één grote brand en zijn nog niet onder controle. Dat melden de Spaanse autoriteiten. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Start de motor! De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
4: Francis Dix met het Radio Nieuws. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. Een moeder en haar dochter wilden 1 van de 3, een jongen van 7, redden, maar kwamen daarbij om het leven door verdrinking. Het lukte de Britse man om hem alsnog uit het water te halen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij redde hierna nog 2 kinderen. Ook zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om leden van 1 familie. Ze zouden zijn meegesleurd door een grote golf. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat een inwoner het wapen van een beveiliger had afgepakt en was gaan schieten. De beveiliger werd gedood en later ook een Israëlische militair. Dit had meerdere aanvallen door kolonisten tot gevolg in de Palestijnse dorpen rond de plaats Tel, die inmiddels is afgesloten door de Israëliërs. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. Volgens hem hebben ze zelf hun lidmaatschap opgezegd, maar de parlementsleden zeggen dat ze uit de partij zijn gezet. Aanleiding is de benoeming van de uiterst rechtse Przemyslaw Czarnek als kandidaat voor de verkiezingen voor een nieuwe premier volgend jaar. Daar kwamen de parlementariërs tegen in verzet. De Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik

0: 0800-1121.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radio nieuws. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen. 6 anderen raakten gewond. In Polen verliest de conservatief-nationalistische partij PIS zo'n 30 parlementsleden die een gematigder koers willen dan partijvoorzitter Kaczynski. En de Ierse politie heeft mogelijk een aanslag voorkomen door bij Carrickmacross een auto met een klaar voor gebruik zijnde bom tegen te houden. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.

0: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. ABC.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Bedrijven langs het kanaal worden voor onbepaalde tijd afgesloten van de binnenvaart. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur, bodem en waterkeringen. Er wordt overlegd met bedrijven over alternatieven, zoals bevoorrading over de weg. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. Een moeder en haar dochter wilden 1 van de 3, een jongen van 7, redden, maar kwamen daarbij om het leven door verdrinking. Het lukte de Britse man om hem alsnog uit het water te halen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij redde hierna nog 2 kinderen. Ook zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om leden van 1 familie. Ze zouden zijn meegesleurd door een grote golf. Bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat een inwoner het wapen van een beveiliger had afgepakt en was gaan schieten. De beveiliger werd gedood en later ook een Israëlische militair. Dit had meerdere aanvallen door kolonisten tot gevolg in de Palestijnse dorpen rond de plaats Tel, die inmiddels is afgesloten door de Israëliërs. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
3: We are official.

0: are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: Dit is KBC.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. In Engeland heeft een man 3 kinderen gered uit zee bij West Mersey ten noordoosten van Londen. En bij een schietpartij op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen en 2 Israëliërs omgekomen en 6 anderen raakten gewond. En dan nog het weer. Vanavond is het helder en rustig weer met bijna geen wind. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Land. Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en...

0: klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
5: ABC.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan, moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. Vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Bedrijven langs het kanaal worden voor onbepaalde tijd afgesloten van de binnenvaart. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur, bodem en waterkeringen. Er wordt overlegd met bedrijven over alternatieven, zoals bevoorrading over de weg. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Een rijdende afzetting voor maaiwerkzaamheden op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is daarom de rechterrijstrook dicht. Goed nieuws, want het verkeer wordt er zo langs gelaten en de vertraging zal afnemen. Maar reken nu nog op 50 minuten oponthoud.
8: We are official.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891. Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en wordt er alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. En vanwege de droogte en lage waterstand gaat morgenmiddag om 12 uur de sluis bij Eefde dicht en kan er geen schip meer door het Twentekanaal. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 15 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog. En bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
5: Ja, Brieke, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
6: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
5: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
6: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
5: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
5: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
7: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, TETRA en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
6: Brik.
5: Ja, Brieke, kom maar.
6: Hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
5: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
6: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
8: Koop je CB bij KBC.
9: Roger.
8: Ga naar kbcimport.com.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde 1 minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. En de bosbranden in Zuidwest-Frankrijk zijn zo hardnekkig dat de regering crisisoverleg voert. Tot nu toe zijn meer dan 110.000 mensen geëvacueerd en er wordt alles aan gedaan om Bordeaux te beschermen tegen de vlammen. Nederlanders die naar Frankrijk op vakantie gaan moeten zich goed voorbereiden. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Parijs, omdat geen enkele regio gespaard lijkt te blijven. Er wordt geadviseerd om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurrampen en een vluchttas in te pakken. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Where the music never stops.

0: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Een 32-jarige Nederlander is op een Frans vakantiepark van Centerparks gearresteerd nadat hij betrapt werd door wandelaars toen hij zichzelf aan het bevredigen was achter het huisje waar hij met zijn gezin verbleef. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Theems in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. En de Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 15 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog. En bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turks fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
5: Oh, dat is mooi.
4: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
6: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
7: Jouw hits, jouw hits, jouw

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet, omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Mighty KBC, where the music never stops.
2: We are officially the hottest AM station.
3: KBC!

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terechtkwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws. We are official.

0: Het geluid van echte radio. ABC. Jouw hits, jouw station. ABC.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het leger wordt door de Franse president Macron ingezet om de natuurbranden in het zuidwesten te bestrijden. De situatie is uitermate kritiek. De vlammen gaan richting de grote stad Bordeaux. Al 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De belangrijkste brandhaarden zijn in de departementen Land en Gironde, waar al bijna 20.000 hectare natuur verwoest is. De branden worden snel groter. Preventief is het dorp Parenti-en-Born, zo'n 60 kilometer van Bordeaux, volledig ontruimd. Zo'n 8.000 inwoners en toeristen moesten hals over kop vertrekken. Bij een aanvaring met de Westminster Bridge op de rivier de Thames in Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak voer de politieboot waarop ze zaten tegen de brug aan, waarna een aantal agenten in het water terecht kwam. Het duurde een minuut of 10 voor ze uit het water gehaald werden door een andere politieboot. Na behandeling op de kant zijn ze naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is onbekend. De brandweer zegt dat de natuurbranden bij Madrid op dit moment niet te blussen zijn. Mensen in voorsteden van de Spaanse hoofdstad moeten vertrekken. Het vuur is volgens de brandweer op het hoogtepunt en zo enorm dat het buiten de mogelijkheden van de brandweer is om te blussen. Er zijn tot nu toe zo'n 20.000 mensen uit voorsteden geëvacueerd en inwoners van Madrid moeten vanwege de rook ramen dicht houden. De Brit Karim Khan, hoofdaanklager van het internationaal strafhof ICC in Den Haag, is door de lidstaten uit zijn functie gezet omdat hij beschuldigd wordt van seksueel wangedrag. Hij zou een van zijn medewerkers, een advocaat uit Maleisië, regelmatig seksueel hebben benaderd en aangeraakt. In New York werd gestemd over zijn aanblijven of niet. Die stemming was anoniem, maar Frankrijk en Nederland gaven al aan voor zijn ontslag te stemmen. Volgens persbureau Reuters stemden 82 van de 125 leden voor zijn vertrek. Khan was sinds 2021 hoofdaanklager bij het ICC. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15 bij zee en 8 in het noordoosten. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en bij een matige westenwind wordt het 21 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws. We are official.